was om ze te doen en maar ze te pas. Dat kan zijn en dat helemaal niet verzerief. Ze vertelt nog erin en ze vertelt eerst mijn boer ze eten. Voor die idee is ik jou verstaan zo. Dan verstuur ze eerst mijn boer ze te pas. En dat kan zijn.